0: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerende wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Beter alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

0: daarso werk die verkeerslichte nie, maar verder is hy oop. Ongeluk op Vryburger Laan in Botasig, dis na by Botasig Square, dis een motor en een paal waar al kennis gemaakt het. Dan is daar boomtakke in die pad op die M3 uitgaande na by Newlands Forest. Dan die straatligte is ook uit, so dis baie donker daar, so jy kan nie sien as die motor voor jou vinnig breek nie. So as jy kan, wees maar versigtig, dan is daar nog bome wat geval het. Dit lyk vir my, daar is een in die, op die M3 sidewards by Princess Anne, daar by die wisselaar, want dit is dan mos nou maar die ou bome wat daar staan, die ou geld. So wees op die uitkijk daarvoor, motorongeluk op die hoek van Daniel Laan en De Wet weg in Atterie, drukverkeer op die N7 sidewards by die afrit na die N1 ingaande en dan sal nog een boom in die pad, Tygerberg Vallei weg. Dis by die Durbanville Wis richting Kontermans Kloof by De Aria Wynplaas. So gebruik een alternatieve route. As jy enig iets teekom, laat weet ons op 074-2000-989. Verkeer.
1: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: My naam is Lydia en ek is 55 jaar oud. Ek het 108 kg geweeg en my lichaam was vol inflammasie en siektes. Vandag drink ek geen medikasie meer nie en het 27 kg verloor. Dit gaan nie net oor hoe ek lyk nie, maar oor hoe ek voel, my gezondheid en my vryheid. Kontak gerus Dr. Smuk en Vennote saam met die Oryx Me praktyk bestuur. As ek dit kan doen, kan jy ook.
4: Ek het jou maag, maag vir hier, Rx Me.
5: Kies kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

stil, met jouw glimlach staan je daar. Onthou jij daar die dag? Jy is my sydekruis, as ek verdwaal, as ek my richting verloor.

Christian Visser. Wat is zo'n wonder? Ik zal, als jij zal. Waar ik mag wonder. 20 minuten voor 4. Mijn Monica. Kijk gelijk, hier week ze top 10. Danny Smoke met Monica op nummer 10. Dan is het Chris Stein met Ik kom je hal op nummer 9.

Op nummer 2, dit is Juanita Du Plessis. Sy is op 2 plekke van 4. Hierdie week op 2 met Ek Staan Op. So, met Joe Black wat plek gemaakt het. Dit beteken ons een splinter nieuwe nummer 1 op die amptelike Bok Radio Top 20. Hier is sy, dis Kurt Darren met 6-7 op nummer 1.

0: David Hasselhoff en How It's Your Heart vir jou Bok Radio. En as jy enigszins glo in reincarnation, as ek ooit kon terugkom as enigiets, sou dit David Hasselhoff in die 80s gewees het. Want ek denk, daai ou was alles. Hy kon gaan waar hy wil, hy kon doen wat hy wil. Natuurlijk ook serieus maak.
1: Hey, hy kon jou lewe red as hy wou.
0: Hy kon, as hy wou. Maar vir nou sê, is die man dalk iewers in die moeilikheid. Ok, so, hier is die situasie. Iewers het iemand verket gevat op een joyride. Ok?
1: Soos kit-kit?
0: Kit-kit.
1: Oh.
0: Kit-kit.
1: Ok.
0: Night Rider, kit.
1: Hey.
0: Hello, Mike. Shadowy flight into the dangerous world. Kan ek even jou sê, ek nog nooit een episode gekyk, nie?
1: Ja, joh.
0: Swear. Maar, yes, as nou een voertuig is van een roltrein wat ek graag vir een spin sou wil vat, is dit eerstens die DeLorean van Back to the Future, tweedens is dit Kit. En like my iemand het, dit is dalk David Hasselhoff, want daar is een museum wat die brief in die post gekry het. Het gesê, hulle skuld, of althans, hulle het een boete van $50, wat hulle moet betaal aan die New York City municipaliteit.
1: O nee.
0: Want, daar is een foto by van Kit. Kit is gevang, jaag deur die strate van New York City.
1: Hoe? Ek het soveel vooral, eerstens, wacht op. Is hulle seker is Kit?
0: Ja, blijkbaar is hulle foto by. Jy weet, as jy boete kry so.
1: Ja, jy sê die foto kiek.
0: Dan moet jy eerst mooi kyk, was al rarig ek?
1: Ja, want is gewoonlik so ver, en dan probeer jy achterkom, was het ek wat gerei het die nog?
0: Was het ek of my vrou? Wie is die skuldige hier? En gewoonlik is het ek. Maar, daar was een foto kiek by, en hierdie museum het nou die brief gekry, want hulle is in besit van die voertuig, van ja. die replica en die nummerplaat, wat is een California nummerplaat, en dit is, weet, gekoppel aan Kit,
1: ja.
0: Kit wat hulle het, die replica wat hulle het. Die enigste ding is, hulle museum sit in Illinois.
1: Oeh, dit is een bietjie ver van New York af.
0: En ook verder sê hulle, hierdie voertuig het nie beweeg in jare nie. Die voertuig staan nog die hele tijd achter geslote deur in hulle museum in Illinois.
1: Ek voel of Kit het wakker geworden en homself vir 'n trip gevat, wat my ook nie sal verbaas nie.
0: Oef.
1: Of weet ek iemand waar David was?
0: Ja, hulle sê so, hulle het die hele ding op sociale media gesit in die museum en hulle het gevra het iemand al David Hasselhoff sy nommer, want... Hy mag dalk vir hulle geldkie, $50 skuld. En hulle sê, so the usual mix-up quickly drew laughs online with followers sharing the post and reacting to the idea of a famously fictional talking car being caught by a real-world traffic camera hundreds of miles away. Officials did not say whether they plan to dispute the bill or how the novelty plate became linked to the museum in the first place. For now, they're treating it as an amusing mystery and another unexpected chapter in the long legacy of TV's most iconic cars.
1: Wery, al wat ek gaan sê is, dit sal my nie verbaas as het Kit self was. He. Want ek denk Kit kan die stof het ChatGPT Iran vir sy manie gee.
0: Wat denk jy so?
1: Ek denk so. Dit was die 80s en jy het een self-functioning praat in die kaai gehad. Kom nou.
0: Ek denk Kit is 20,000 keer beter as ChatGPT.
1: 100%.
0: Want as Michael vir hom iets gevra het, het hy nie gegaan, dit klink soos 'n uitstekende idee. Kom ons kyk na al die billike manier. Jy weet, as iemand wat vir ChatGPT gevra het of een goeie besigheid was om een of ander poefie laken story te verkoop, dus hulle sê, ja, nee, dit kan beslis werk, dit is een interessante idee, maar dit kan beslis werk, en toe, amper omgepraat om $20,000 te belee in die besigheid. So, Kit, hoe durf jy het enigszins in die selfe sin gebruik as ChatGPT?
1: Ek het gesê, dit is beter, Kit is beter, Kit is altyd beter.
0: Ok, as daar poertig is van een iconische rolprent wat jy sou vir spin wil vat, wat is dit?
1: Herbie, sonder twyfel. Kom maar, het jy nog nooit Herbie voor die luid het gekyk?
0: Ja.
1: Soos ek sal...
0: Jy rij vol aan met die houding.
1: amazing. Amazing, ek love it. En 'n volla wat kan jaag, soos 'n baas.
0: Dis net enige volla. Ek meen, kom nou, kom nou.
1: Maar sonne twyfel, eerste plek, Herbie.
0: Ja, maar my kit het die daar een bykie geselskap. Maar nummer 1 is die DeLorean, want, ek meen, want gaan jy?
1: Ja, want sal jy gaan, actually? Yes. As jy kan kies, gaan jy voorend of wachtend?
0: Toen beslis achtend, he. 1995, Ellis Park, oh. Kry my daar.
1: Oh, hoere, ek sal
0: volie... Was een paar iconische oomlikke in ja. Zuid-Afrikaanse geschiedenis wat ek graag wil beleef. Ook een is om te kyk hoe Jannie aankom. Dit moet net van ver af.
1: Net so, daar staan en kyk. Hey, daar is jy ook.
0: Gaan my route mooi beplan, want daar iwers gaan ek vastsit in een modderdam of iets is dit. Dat was die N1, was nie daar.
1: Nee, paie was nog nie daar nie.
0: Dat is twee. Jan van Riebeek wat hier aankom, 95 World Cup, beslis.
1: Slim.
0: Jy?
1: Eerlijk waar... Die dag voor Bitcoin opgeblaas het.
0: Typisch vrouwmens. Dat ek, altijd net in het vir die geld.
1: Dat ek alles wat ek hier al in kan sit. Sonne twyfel.
0: Ok, kan aansluit hier met die gesprek 074-2009.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs. Jou persoonlijke beseringsrecht specialiste. Op Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net een vinnige kijkje naar jou paie, ons het een voice note ingekryf van een luisteraar.
3: As die mense op die Botla Rijpad rij, richting Kousrivier, van Stamboskant af, by Fort Simons afdraai, daar so is een redelijke moederstorting wat daar plaasvind en wat op die teerpad ontloop. So dit is maar baie gevaarlik daar, die mense moet maar versigtig daar rij, Dit is omtrent die helfte van die linkerbaan dat versper word en as daar karre van vooraf kom en jy die raai water moet gaan en jy raai te vinnig, gaan jy beheer verloor en jy gaan jy voertuig ontgooi. So as het belief mense wees versigtig.
1: Baie dankie vir daar die stemnota. Ook nog verslaaf van oorstromings op die N1 uitgaande net voor die Winfield Wisselaar. Daar is die rechterbaan versper, so ook by Eiskrige en Marina Crescent, by Panorama, daar is oorstroming. Dan ook Nelson Mandela Boulevard ingaande net voor Strandstraat, 2 bane versper. En dan ook oorstromings by Duncanweg Hexpark, Woester. Dan, een motorvoertuig ongeluk op die N1 en Mike Pienaar, dit is die afrit na die N1 toe jou landmerk, daar is die Karl Bremer Hospital in Paro en ook een ongeluk op Agri Boulevard en die R302 by Klipjewel, 2 voertuig daar betrokke en dan ook een motorvoertuig ongeluk op die N2 ingaande net na Potchets Quarry. Asseblief mense, wees veilig op buiten, die paaie is een nachtmerrie, skakel jou hoogvlugte aan en hou een veilige volg afstand.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
5: Minder brandstofgebruik en verder ry?
6: Ja, asseblief!
5: En om my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can trust.
8: Glimlag met selfvertroue.
4: Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik het is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
2: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokra.

0: No, diri meglio di no.
1: Ah, qui Maradona, Bog Radio, qui
0: Buona.
1: Maradona, Jelle Kante, en goed met gaan goed hebben, Jelle ook. Meneer,
0: Uitstekend.
1: ik is de truckdriver. Hij noemt mij Texas Rose, a.k.a. Marius. Ik heb net die der Woesby gereden. Daar heeft twee labre hier bij Woesby, als die dorp uitkom. Voor je een kans uit en krijg wat je nou zal rest dat hij Woester zijn kant toe. Hij twee bruin loopt stormsterk oor met water. Die karre moet zo maar net voorzichtig gaan door moet rijden. En ja, maar baie voorzichtig gaan wij padden, want hij pad is ontzettend nat en die wind is ontzettend sterk rukwind hier die kant op die 45, op die R45 van Woesley af naar Woester toe.
0: Hij zei verder die.
1: Yes, Bok Radio, R43 tussen Woesley en Woester. Alleen 5 lorries
2: oh, no.
1: Op die rechterkant van die pad. Ja, 5 trokken omgewaai. En 1 intercap bus. Wat ook daar staan met wat problemen heet daar. Zo, die mannen moet bij je voorzichtig op die R43. Tussen Woesley en Woester.
0: Ja, en dan het ons hierdie ook.
3: En wat weet ook maar net, Kobus wat praat, so alternatief is klop toe.
0: Is dat die N1 by die Toys Kloof Lodge helemaal toe is, in en uitgaande.
3: Ek sal nou gaan uitvind of die Toys, Wynskloof oop is, anders sal jy met Wynskloof oor, jy gaan nie in die Woester uitkom vanavond. Sorry vir die slechte nies, maar Wynskloof is ook toe.
2: O, jy nou.
3: So ek dink, Gouda gaan ook binnenkort seker daar kan toemaak, as ek is nie seker van hom nie.
2: So Woester is basis op 'n eiland op sy eie tand.
0: Ok, so, kom ons kyk maar hoe lyk die res van die paai.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio, uitklok, verkeer.
2: Net nog so verdere kykie na jou paaie. Fair warning vir jou, die paaie is absoluut gaas, so asseblief. Wees versigtig, wees geduldig. Net weer herinnering, die pad is gesluit by die N1, die Toys Kloof Lodge pad is gesluit beide rigtings. Die genote tonnel ingaande en uitgaande is ook gesluit vir alle voertuie en dan soos die stemnote ook sê, die Wynskloof pas is ook toe. Dan 'n motorvoertuig ongeluk op die N1 ingaande by Klipheuwel. Daar is 'n voertuig van die pad af, wegsleepdienste is op die toneel, wees asseblief versigtig. Dan ook 'n ongeluk op die N1 en Mike Pinaar, dit is jou afrit na die N1, jou landmerk, daar is die Karl Bremer Hospitaal. As daar nog iets is, asseblief laat weet my dat ons seker kan maak, almal kom vanaand veilig by die huis, hoofligte aan, veilige volgafstand, en as daar iets is 074-2989.
0: Daar is nog iets.
5: My naam is Bernard Jacobs, en ek wil net mense waarsku asseblief hier in Kraaifontein in Brighton Road. Die plek is by die sirkel, is die plek, die pad onder water, diep onder water. En verder langs die skool is die pad ook onder water. So die mense moet asseblief bitter versigtig ry. Dit veroorsaak chaos.
4: Uitklok, verkeer.
6: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.

0: Zeta om te zien hoe jij geld kan sparen.
1: Als jouw medische fonds te duur wordt, zal jij schuif. Wel, hoekom zal jij meer betalen voor jouw motorverzekering? Om te schuif naar Outsurance, het die 27 jaar geleden een awesome rovende R640 gespaar op sy 2020 Ford Ranger. Krijg motorverzekeringskwotatie en as Outsurance jou nie geld kan sparen, nie vraag vir R500 of R1500 as jy die afgelopen 3 jaar by diezelfde verzekeraar was, sonder om te eis. SMS out nou 45775, dis out nou 45775, gelicensieerde verzekeraar en FDVB's VSN inlichting is online.

Stellenbosch in die somer. Annelie en Ollie Vans, lekker goeie naand. Hoe gaan dit met jou? Bok Radio, Bok TV. Dit is waar jy nou is. My naam is Brent Wijn, dat weet. Op die aanskof.

0: Dit is Sandra, hi, hi, hi. Die naam van hierdie liedjie, so op die noot sê ek vir jou, hi, goeienavond, hoe gaan dit? Ek hoop is lekker warm vanavond op hierdie maandag, koue maandag, die 11de mei 2026. En natuurlijk, dit is die aanskof, Brent Wayne de Wet, tot en met so 10, voor 10. Gewoonlik op 'n maandag, kwart oor 6, as jammer, kwart oor 7, Brent. Ek moet in die hele patroon kom, ek is nie meer 6, 9 nie, Brent, 7 tot 10. Bietjie vroeër, gewoonlik op 'n maandag, gesels ek met die Kaapstad regering, maar daar is ongelukkig niemand vanavond nie. So, toe ek bietjie gaan kyk, toe sien ek daar is lekker ietsie vandag interessant, en dit is, eet wat jy wil, eet enige ding. Vandag word gevier in baie lande. So hier het die hele klomp boodskapies ingekom. Eet enige iets.
1: Hallo Brink. Pretty ver oor die water. Ek is nou by ons somer, so ek sal nou nie omgee vir die ordentlike staanskaaprik, maar dit moet een groot rik wees. Dit moet so vet te wees, maar moet groot wees. Met ordentlike boere wil ons in die land kry. Nie kry al twee nie in die land.
0: Baie dankie François, jy maak my nou honger hier, my vriend. En dan natuurlijk, kom ons lees gou al hierdie boodskapies, waar ek gaan my best probeer. En dan het hier een lekker eniekie ingekom, dit kom van Hein af, spare ribs en chips. O, my gunsteling. En dan hier kom een lekker boodskapie uit Pakketberg. Dit was aandete gewees, maar ons sal dit elke dag eet. En dit is, hi Brent, Adel hier, ek sal een lekker lasagne met een glaasie rooi wijn groete uit Pakketberg. Hier is nog eenkie, Brent, as ek nou iets kan kies, sal dit braaiwors wees, mis dit die meeste hier in Amerika. Dit is van Jacques van der Westhuizen. Hier is nog eenkie, goeienavond Brent, ek sal nou pork belly, wat van die been afval, sappig en crisp gebraaide aardappels wil eet, en dit kom van Michelle Heinz. Hier is nog eniekie, ons sal malvapoeding eet naand, sê daar so Brent, Alwyn en Linda, Bok Radio luisteraars, daar sê jylle, ja nie, malva, altyd a wenner. Hier is nog eniekie, hy Brent, definitief a Gatsby, dit is Johan. Ja nie, a Gatsby is nou baie lekker nie, jy maak my nou honger Johan, vooral met as hy so lekker groot is, baie chips, met wat nog is, die chicken Gatsby, ja. Hier is die laaste enekie, hallo daar, Brent, beslis, een lekker seepootjie, dit kom van Sandra. Dankie, julle gesels nou lekker vanavond saam met my hier in die atelier. Ons gaan voor en toe nog lekker muziek, hier is Plaasdorp toe, Chris Stein.

0: morgen verkeer.
1: 20 minute oor 7, net so kykie na jou vinnige verkeer. Daar was ongeluk gewees so 12 minute terug en dit het gebeur op die R27 by Sunset Beach. So wees maar net op die uitkyk vir daardie ongeluk. Daar word gevra indien jy in die omgewing is, wees maar net versigtig en ry versigtig daar verby. Dit is die R27 by Sunset Beach. Indien jy enige nuus vir ons het, 074-2000-989.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: R&D Offroad in Brackenfell is jouw nummer 1 stop voor alle 4x4 en kamptoeristen.
4: Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
3: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
4: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
5: Jy luister na Bok Radio. Saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za net vir jou.
1: Eet wat jy wil, dag vannacht word gevier internationaal. Hier nog een hele klomp boodskap is weer eens ingekom. Hi Brent, gister heb ek hier lamp knuckle curry gemaakt vanavond. Net oorskie dankie Rian van Goodwood. Lekker aan daar, baie dankie my vriend, jy moet jou kos geniet. Rudy hier, hi Brent, goeie naand vir my, een lekker pizza. Al het dit een pineapple op, Janie, dit is een Hawaiian pizza daai. En die laatste ene keer hier, dit kom van Jaco Vlok, goeie naand Brent, hoe klop jou tomaties vanavond? Hoender en chips vanavond, maar een lekker mild curry chicken bunny chow, sou mooi gewerk het. Ach, vanavond, ek stem 100% saam met jou, my vriend. Ons aan vooruit doen we nog lekker muziek, hier is Bernice West, achter jou.

tussen in grond. In oorsprong van mijn herkomst, in waar vandaan ik kom. In waarvan of ons ook uiteindelijk zal vertrekken. Is je bezig om te leven of is je bezig om te sterven?

0: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Let's go!
2: Wereldwijd, net vir jou. Bok Radio.co.za. Die beter alternatief. Bok Radio.

na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan die in een cirkel maar, het ek lang, bly lê die nacht, het ek lang, bly lê.